Je soms vergeet je wel een beetje gauw je eten. Wantrouw. Maar toch ben ik blij dat mijn hart ook geen deur heeft. Want je weet nooit.